Zanga tonton rodin nou konkwikwe a foton nou kore nou weketen radio fraternite ton. Foton tro mi ton mi koudo, badabo koudo gamen mi dey.